0: radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
6: Hot Dance Radio app.
5: The Hot Dance Radio app. Turn up the heat. Turn up the beat. Summertime on Hot Dance Radio.
7: Hot Dance Radio.
8: Crystal Waters.

0: I Am House Radio. This is I Am House.
1: Lekker, nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.
3: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Consultancy.
5: Waar kunnen we u mee helpen?
6: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.

0: u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Hallo, ik ben Jeroen van Inkel. Luister naar mijn show Dreamscape.
4: When you close your eyes, the adventure begins.
3: Elke zondagochtend vanaf 8 uur op Hot Dance Radio. Een uur lang even genieten van zachte ontwaakklanken. Zweef mee met Dreamscape. Of ontspan op elk moment dat jij daar zin in hebt. Dreamscape is ook in de app te vinden.
5: Turn up the heat.

0: huge, huge thank you to Onfield for that gorgeous guest mix. As I said at the top of the show, her new single Feel It is out now on Anjuna Chill. Be sure to check it out after the show. And thanks to you too for always spending this hour with us. We'll be back next month with another hour of the very best in ambient and down-tempo with a guest mix from the one and only Mark Barrett. Till then, goodbye.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
5: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
4: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
4: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
6: Hi, wij zijn Mr. Bell & Weasel. Je hoort ons iedere zaterdag.

0: Lekker. Nieuwe auto?
1: Ja, via move.nl. Met drie O's.
0: Wat regelen ze dan?
1: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
0: Move.nl. MOOOVE.nl.
1: Met drie O's.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: These are next. When Hot Dance continues. Hits with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving?

0: ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: These are next.
1: Save me tonight.
0: When Hot Dance continues.
2: And dream a little dream with me.
0: Hits with a beat.
3: Hot Dance Radio.
4: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
5: Voor horren op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorren.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorren.nl/radio.
6: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
7: Klaas IT Training.
6: De route naar IT-succes.
8: Hi, Bert hier. Elke werkdag sta ik klaar om samen met jou de dag te starten in de ochtend op Hot Dance Radio. Vanaf 8 uur schud ik je wakker met de lekkerste tracks, de laatste nieuwtjes voor onderweg of bij de koffiemachine, opvallende verhalen en natuurlijk een flinke dosis goede vibes. Of je nou onderweg bent naar werk of school of gewoon nog met één oog open ligt, ik ben er voor je. De ochtend op Hot Dance Radio. Elke werkdag van 8 tot 12.
3: Turn up the heat.

0: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: Dance Radio.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
3: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
4: Lekker. Nieuwe auto?
5: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
4: Wat regelen ze dan?
5: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
4: Move.nl. MOOO.

0: stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Consultancy.
2: Waar kunnen we u mee helpen?
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: this.
1: These are next.
2: I hope that you know I'll never regret you. Never regret you.
1: When Hot Dance continues. Hits with a beat.
0: Hot Dance Radio.
3: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
5: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

Free Your Mind. Ja, moet je mij niet vragen hoor, met dit soort temperaturen. Nee, ik loop met een rood hoofd en klotsende oksels door de studio, terwijl de airco hier goede dienst doet. En een aantal collega's van mij nog aan het bijkomen zijn trouwens, van gisteravond. Ja, eindelijk was hij hier, Friends on the Beach. Ook luisteraars met gratis kaarten aanwezig in Bergen aan Zee. Het schijnt heel leuk te zijn geweest. We hebben een onderlinge app. Ik heb al wat foto's en berichten gezien. En tot laat in de avond was het ook, hoppakee, de zee in. Ja, wat wil je met dit soort temperaturen ook 's avonds? Genoeg reden om een lekkere frisse duik te nemen. En hoe wordt het dan vandaag? Nou, vandaag wordt het iets minder warm. Maar met de nadruk op iets. Ja, ook al is het code rood in Nederland. Buiten is het 35 graden vandaag, maar op Hotness Radio is de gevoelstemperatuur veel hoger. Dus je luistert op eigen risico. Ja, en hoe komt dat nou? Ja, is heel simpel. De beste hits voor de beat staan voor je klaar. Purple Disco Machine zometeen en James Hype. Maar allereerst Afrojack. Dit is Never Forget You.

Leren lopen doe je op Hot Dance Radio met One Two Step van Feather LeGrand. Meer Feather LeGrand vanavond in de Darklight Sessions. Die hoor je hier op Hot Dance Radio om 11 uur. Beslist even luisteren. UGL staat voor je klaar met Jamaican. En ook Armin van Buren met Like a Child. Maar eerst Adam Poort

0: Geeft helemaal niks. We doen allemaal wel eens wat doms in ons leven. Something Stupid, daar gaat het nummer over van Jonas Blue. Hot Dance Radio, heb je wel eens gehoord van de Feel Good House Specialist? Nee? Hoor je zo meteen over wie dat gaat.
1: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat

Delving van Sony Fodera en Crystal. En dit is zo'n plaat die klinkt alsof de zon al laag hangt en die bassline nog wel uren doorgaat. En veel fans noemen Sony Fodera ook wel de Feel Good House Specialist. Dat komt omdat zijn tracks bijna altijd een positieve zomerse vibe hebben. Ja, daar houden we van hier op Hot Dance Radio. Lost Frequencies komt eraan, net zoals Avicii. Maar eerst David Guetta, dit is Gone, Gone, Gone.

Black and Gold van Clapton op Hot Dance Radio. En die Clapton blijft een mysterieuze man met dat gouden masker. Maar ja, muzikaal gezien is hij juist heel herkenbaar, hè? Stijlvolle house met een chic randje. Welkom op je zaterdag. Dit is Hot Dance Radio met de allerbeste hits with a beat. Zometeen muziek van Topic, Breaking Me. Maar ja, eerst deze man. Hij werd geboren in Nigeria. En op jonge leeftijd verhuisde hij naar Zweden om tandheelkunde te gaan studeren. En om zijn studie te betalen werkte hij als DJ in nachtclubs. We zijn een paar jaar verder. En inmiddels is hij een van de succesvolste Eurodance-artiesten ooit. Met wereldwijd meer dan 16 miljoen verkochte platen. Ja, je zou maar zo'n tandarts hebben. Het lijkt mij wel leuk. It's my life. Dit is Dr. Alban. Yeah.

Klinkt toch wel een beetje kwetsbaar dit nummer, hè? Ja, vind je ook niet? Ja, Topic en A7S met Breaking Me. En die laatste, A7S, die is in tegenstelling tot veel dance producers zelf de vocalist op zijn eigen nummers. Hij zegt namelijk dat hij zo zijn emotie precies kan overbrengen, zodat iedereen weet wat hij bedoelt. Nou, wij zijn er zojuist getuigen van geweest. Ik voel het wel eigenlijk. Ja, ik weet niet hoe het met jou zit. Dit is Jolt Dance Radio zaterdag. Met zometeen nog Martin Garrix en Matt. En ook Fischer hebben we nog klaarstaan met Stay. Maar eerst, Nobody Make Me Feel. Wie anders dan Oscar Metke en Khalid. Nobody else make me feel like...

0: The Beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
4: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
5: Klaas IT Training.
4: De route naar IT-succes.
6: Hey, dit is Daniel Monroy. Check out the beauty of sound op Hot Dance Radio. Elke derde zondag van de maand van middernacht tot 1.
7: Turn up the heat.

the lights off. Ja, en bij mij gebeurde dat van de week zomaar. Ik zat voetbal te kijken en plotseling mijn televisiescherm op zwart. Bleek de koelkast uit te zijn. De magnetron functioneerde niet meer. Nou, een hele slechte avond natuurlijk. Ja, en er wordt vaak voor gewaarschuwd. Zorg dat je noodstroomvoorzieningen hebt. Want dat zou zomaar kunnen gebeuren. Nou, door omstandigheden in de wereld. Ja, dit had daar niets mee te maken. Dit was ergens kortsluiting in het interne netwerk. Gelukkig had ik een bijzonder handige overbuurman. Die wat met elektriciteit heeft en die het de volgende dag keurig heeft hersteld. Maar goed, we worden met de neus op de feiten gedrukt op zo'n situatie. Dus het is niet vanzelfsprekend dat je stroom in huis hebt. Dat is wel duidelijk. Justin, Jackstal en John, die doen het licht ook wel eens uit. Maar dan op momenten dat er bewust voor gekozen is. Als het donker moet zijn en als het dansbaar moet zijn. En je weet het, als de lichten uitgaan, gaat Hot Dance Radio juist vol aan. Welkom, het is zaterdag. Dit is je Hot Weekend Reset. Another zometeen met It's So Nice. Ook de Kunks hebben we nog. En eerst muziek van Robin Schulz en Kiddo. Dit is All We Got.

Let me hold you. Ja, ik heb er niet zo heel veel zin in hoor, met deze warme dagen. Dat je dicht tegen elkaar aan zit. Netsky en Hip Reminds hoorde je. Ze brengen drum en bass met gevoel. Ja, en ook snelheid en warmte natuurlijk in de muziek. En dat is een beetje contrast met wat eraan zit te komen. I'm Moving to the Sun van Hoogel. Ook geen goed idee trouwens. The Sick Individuals met Sunrise. Maar eerst op Hot Dance Radio. Alesso and One Republic. Dit is In Your Eyes.

0: Het onophoudelijke succes van de vrienden Lucas en Steve. Ja, de muziek is gewoon vrolijk en goed. Long Way Home op Holland's Radio. Zometeen hoor je de zangeres die haar universiteitsopleiding aan de wil ging. Wie het is, hoor je zo.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Calvin Harris en Ellie Goulding. En Ellie Goulding studeerde drama en theater aan de Universiteit van Kent. Maar haar muzikale carrière kwam zo snel op gang dat ze haar studie niet meer afmaakte en aan de spreekwoordelijke wilg hing. Ja, dat gebeurt er wel meer. Hot Dance Radio met zometeen Hits for the Beat van Swedish House Mafia, Becky Hill en Sigala. Maar eerst James Hype voor iedereen die nog op één oor ligt. Don't Wake Me Up. When the light...

Dior wordt vooral als symbool gebruikt voor luxe, stijl en high fashion vibes. Of het waar is, we zullen het waarschijnlijk nooit weten. Hits with a beat, onderweg Afrojack, Sia en David Guetta. Dan heb je een mooi trio bij elkaar met Awake Tonight. Maar eerst Lost Frequencies, dit is The Feeling.

Awake Tonight. Wakker blijven, zeker vanavond als je wilde plannen hebt. Afrojack, Sia en David Guetta. En als je die drie bij elkaar zet, dan is succes gegarandeerd. Ook een goed nummer trouwens hoor. Hot Dance Radio, de ochtend ja, is al ver over de helft. We naderen de middag. We begeleiden jou door deze ochtend heen in de Hot Weekend Reset. Zometeen nog Jack Jones met Where Did You Go. We hebben nog Gorgon City met Never Let Me Down. Maar eerst Disco Lines en Tinashe. Dit is No Broke Boys. Disco. X on the

0: These are next.
1: Why don't you pick up the phone when I'm all alone? Do you hate me?
0: When Hot Dance continues.
2: You give to me the more I want.
3: Drums.
0: Hits with a beat.
4: Hot Dance Radio.
5: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
6: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
5: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
6: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
5: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
7: Lekker. Nieuwe auto?
8: Ja, via move.nl. Met drie O's.
7: Wat regelen ze dan?
8: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
7: Move.nl. MOOOVE.nl.
8: Met drie O's.
9: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
10: Klaas IT Consultancy.
9: Waar kunnen we u mee helpen?

Ignite. Turn up the heat.

0: Laatste uur van je zaterdagochtend. En het begint al broeierig warm te worden in Nederland. Ja, en dat betekent dat je genoeg moet drinken, hè?
1: Ja, mijn moeder heeft dat altijd gezegd. Drink jij wel genoeg?
0: Ja.
1: Ik zeg, ja hoor, maak je maar geen zorgen.
0: Zo is het. Geen zorgen. Hier ook staan de kannen met water klaar in de studio van Hot Dance Radio. Maar ook de Hits with the Beat staan op een rijtje te wachten om voor je gedraaid te worden. Ian Carey zometeen. Ook Frankie Rizzardo en Martin Garrix. Maar eerst de mannen van Ovenbach. Dit is Miles Away. It's

Silicon Rising van Ian Carey. Ja, blijft zo'n track die meteen dat late avond clubgevoel oproept. Simpel, effectief en precies genoeg lift om door te gaan en te blijven gaan. Net als de hits with a beat van Hot Dance Radio. Want die blijven maar komen. En laat weten wat je doet vandaag tegen de hitte. Als je iets wilt delen met ons en de andere luisteraars, kan dat eenvoudig via de Hot Dance Radio app. We zijn benieuwd. Wij draaien ondertussen Sonny Federa met Let Me Be In Your Arms. Maar eerst Shades of Blue. Dit is John Summit.

0: En zo is het. Die telefoon die blijft maar gaan de hele dag door. On en on en on. Phone hoorde je van Medusa op Hot Dance Radio. Zometeen de band die op één en dezelfde dag twee singles uitbracht. En dat was om hun naam sneller bekend te maken.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn

Het nummer gaat niet vervelen, althans bij mij niet. Ik spreek niet voor iedereen uiteraard. De Bouwzaal met Magnetic. Gelijktijdig aan Magnetic brachten ze ook Addicted to Love uit. Dat deden ze op één en dezelfde dag om een grotere naamsbekendheid te krijgen. Nou, dat is ze gelukt. En ze worden ook nog wel eens verward met de Duitse rapper Bouza. Maar dat is een compleet verschillende act. En inmiddels hebben ze het daar ruimschoots van gewonnen. Hot Dance Radio met zometeen muziek van Topic. Ook Wiz DMC nog. Maar eerst James Hype en Kim Petras. Dit is Drums.

Hot Dance Radio met de muzikale reanimatie van Tiësto, Bring Me To Life. Ja, en als je reanimeert, dan maakt het ook niets uit dat je vreemden van elkaar bent. Al dus Jonas Blue, dit is Perfect Strangers. You will look

Lost Frequencies en Don't Leave Me Now. Ja, zometeen is voor mij de tijd van gaan wel gekomen. Maar ik heb nog wat appjes liggen. We vroegen je namelijk, wat doe jij op zaterdagochtend tegen de hitte? Berichtje van Sanne. Ik sta om 7 uur 's morgens op, zet meteen een ijskoffie en ga met een croissant in de tuin zitten. Lekker hoor. Tegen de tijd dat het echt warm wordt, heb ik mijn ontspanning al gehad. Nog een berichtje van Kevin. Ja, ik spring vroeg op de fiets voor een rondje door het bos. En om 10 uur ben ik dan weer thuis. En leg ik met de ventilator aan naar Hot Dance Radio te luisteren. Heb toch wel een uur van dit programma gemist, beste Kevin. En nog Linda, die bericht. Ik pak een tuinstoel, een coolbox en ga lekker richting zee. Oh, ik zie het je al doen. Een combinatie van zon, een zeebriesje en dance hits is voor mij de perfecte zaterdagochtend. Nou, ik ben er jaloers op. Voor mij geen zon, zee en strand, maar gewoon andere bezigheden. Zoals de lunchdrop zometeen. Stay tuned voor Marcel Kroonen en tot morgenochtend. Hoi!

0: with a beat.
1: Athens Radio.
2: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
5: Hot Dance Radio is more than just music. Music. It's a movement with mixed shows from top DJs and thousands of loyal listeners. Your brand can be part of something big. Don't just advertise. Connect. Visit hotdanceradio.nl to find out how. Turn up the heat

Morgen en Norma Jean Martin met de zomer in de overdrive. Precies het tempo voor deze zaterdagmiddag. Tuindeuren open, parasolletje erbij, voetjes in een teltje water. En vooral niets doen. Hier zijn Alesso en Nate Smith.

0: van Kuva en Anna Nightclub. We gaan er even uit voor een break en zijn zo terug om het leven met je te vieren.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
5: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat

Bakermat en Rainy met I Love Life. Welkom terug bij Lunchdrops hier op Hot Dance Radio. Nu een heerlijke classic. Earth, Wind & Fire werd in 1999 door Fats & Small naar de dansvloer gehaald. En dat leverde op September 99.

Mary Becky Hill met History. En over geschiedenis gesproken, we hebben er eentje hoor. Starlight van de Superman Lover stond 25 jaar geleden bovenaan de hitlijsten. Nu, 25 jaar later, een geheel nieuw leven. Reïncarneren noemen ze dat toch? Met One Republic hoor je hier Starlight, de Fame.

tot het laatste moment. Catch and Release in de Deep End remix van Matt Simons. Beetje meditatief vind ik hem zelf zo op het einde. Lekker hoor, heerlijk ontspannen. En wat mag je in het weekend? Ontspannen. Misschien zit je wel buiten op het terras. Colaatje, voetjes in het water. Het maakt niet uit, onder een parasolletje, lekker ingesmeerd. En is het tijd om eigenlijk een beetje te dansen. Voetjes van de vloer. En dat doen we met Disclosure. Want ik heb hier een knijter van een track voor je klaarstaan. She's Gone, Dance On.

0: Hot Dance Radio.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Voor horren op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorren.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorren.nl/radio.
3: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Training.
3: De route naar IT-succes.
5: Purple Disco.
6: Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio.
0: Turn up the heat.

Tiesto. Dit keer met Brianna Grace en Beautiful Places. En dan dit. DNC is terug van weg geweest. De band van Joe Jonas. Ze kenden Kygo natuurlijk al jaren, maar werkten nooit eerder samen. Nu wel, op Dancing.

0: van Wijs hoorde je. En wij gaan er even uit voor een korte break hier op Hot Dance Radio. Zo terug met een wereldberoemd duo.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

En Dave Guetta, ja, die heeft natuurlijk al een heel aantal op zijn lijstje staan. Je luistert naar Lunchdrops hier op Hot Dance Radio. Marcel Kroonen, nog tot 2 uur bij je. En wij gaan weer door met de heerlijke tracks hier op de zaterdagmiddag. Alesso en Sasha, Destiny. Every

Goed en Karen Lomax bracht ons aan het einde van deze lunchvlog van vandaag. Leuk dat je erbij was. Ik hoop dat je nog een hele fijne zaterdag hebt. Morgen ben ik er weer met een nieuwe lunchvlog. Zelfde tijd. En na 2 uur de man die met je meedanst, Peter Teunissen. Ik wens je een fijne zaterdag. Bye bye.

0: Hot Dance Radio.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
3: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
4: Lekker. Nieuwe auto?
5: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
4: Wat regelen ze dan?
5: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
4: Move.nl. MOOOVE.nl.
5: Met 3 O's.
6: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
7: Klaas IT Consultancy.
8: Waar kunnen we u mee helpen?
9: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
10: Hot Dance Radio app.
9: The Hot Dance Radio app.
11: Turn up the heat.

Soms moet je in het leven een uitzondering maken. Een uitzondering op de regel. En dat geldt ook voor Paul Kalkbrenner, want die gebruikt nooit zang in zijn tracks. Maar hij maakt een uitzondering bij Kiara Hunter. Want daar was hij zo van onder indruk. Daar heeft hij een lekker trackje mee gebouwd. Namelijk No Goodbye, Paul Kalkbrenner bij Hot Dance Radio. Zometeen Bebe Rexha samen met David Guetta. Maar eerst de MK.

0: Avicii en Nuni Bao, en It Fades Away. Misschien ook wel de code rood is geveed naar oranje. Hier in Noord-Holland, maar dat maakt het niet minder warm of zo. Voor mijn gevoel. Moet je ijsjes blijven eten? Heeft dat zin, al die ijsjes eten? Koel je daar vanaf? Straks meer erover.
1: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Nou, er wordt gezegd van niet, want zo'n ijsje warmt gewoon op in je mond en dan doet het verder helemaal niks meer. Dus je kunt beter warme dranken drinken, bijvoorbeeld een lekker theetje of koffie, dan ga je van zweten en dan koel je pas echt af. Zometeen een les van Becky Hill.

Dance Radio. En vanaf maandag, hè, na de nieuwe show van Barry Brandt. Barry in de middag, 's avonds, in de avond. Ralph Eckhart, hier bij Hot Dance Radio. En nu...

Samengewerkt in Scared to be Lonely. Ze is inmiddels getrouwd, Martin, die Dua. Maar ze appen over demo's. Misschien een opvolger voor Scared to be Lonely. Hier is Lucky Luke bij Hot Dance Radio. If I-

0: with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

Ja, ja. De magnetische velden stralen uit je apparaat, uit je device. Dat is voor de juiste aantrekkingskracht met Magnetic, de Bouza bij Hot Dance Radio. The hits with a beat, die hoor je hier. En ik dans erop mee, samen met jou. Last Frequency zometeen in The Temper Trap. Marshmallow in Portugal, The Man. Maar eerst deze. Hij is zo mooi. Black and Gold, Clapton en Hannah Boleyn.

0: remix van Missing, Everything But The Girl, bij Hot Dance Radio. Zeg, hou je van goede doelen? Hoe kun jij dan een goed doel steunen? Gewoon met het abonnement van je streamingsdienst, waar je lekker muziek op luistert. Hoe doe je dat? Straks meer erover.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Ben Khalid en Dive Into Me bij Hot Dance Radio. En van Elok is het natuurlijk bekend dat hij heel veel geld die hij verdient aan de streamingsdiensten besteedt aan goede doelen. Dat vindt hij heel belangrijk. Dus als jij onder andere wil helpen om het regenwoud te behouden, waar hij geld aan besteedt, dan moet je gewoon heel veel muziek van Elok gaan streamen. Bijvoorbeeld Dive Into Me of veel luisteren naar Hot Dance Radio, dat gaat dan ook helpen. The Hits with the Beat, Zemadane, Avril Jack en David Guetta. Yes, Calvin Harris en Jesse Reyes.

Die hebben nog een heleboel oude meuk in hun studio staan. Oude synthesizers uit de jaren 80 om al die lage tonen te creëren. Die hoor. Ja, dat doen ze goed, hè? Medusa en Shells, Born to Love bij Hot Dance Radio. The hits with a beat. Je hoort ze hier. Precies. Another Enable Boulder. Relax My Eyes is Lil La.

Samen met Abel Boulder. Relax my eyes. Ja, die ogen mogen even lekker ontspannen, maar je oren niet, hè? Je moet lekker blijven luisteren naar de beats. De hits with the beats. Tot 4 uur. En daarna natuurlijk de weekend beats. Als je nog even een nog betere vibe wil krijgen voor de zaterdagavond, dan luister je naar Maurice Franke zometeen.

0: The Beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
4: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
5: Klaas IT Training.
4: De route naar IT-succes.
1: Turn up the heat.

Lekker hoor. Prospa en Clooney en Free Your Mind nu. 4 uur geweest, welkom. Het is de zaterdagmiddag van Hot Desk Radio. En wat is het heet, hè? Ah, het gaat vanavond wel weer onweer, dus... wellicht. Hits voor je, Crystal and Ocean nu, The Day.

Calypso, One Republic, In Your Eyes, en daarvoor James Hype en Serotonin hier op Hottest Radio. Nou ja, wat ik wil zeggen, Martin heeft een nieuwe collab, samen met Madonna, had zijn moeder kunnen zijn. Samen met Jax nu, Told You So.

0: Ach, deze is wel lekker zomers, toch? Sophie Alice Baxter, Murder on the Dance Floor. Daarvan nog Jugal en Salto. Over zomerse platen gesproken. Jamaican Bam Bam. Hier op Hottest Radio.
1: Lekker. Nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl. Met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now.

Ah, die is wel lekker hoor. Hè. De nieuwe Frankie Rizzardo. Chinchukul hier op Hotness Radio. Is gewoon een Nederlander, hè? Hey, welkom, dit is Hotness Radio met zometeen John Summer en Ines. En Shimza en Arco en Kazango nu. Hotness Radio. Fire, fire.

Oscar met Kane, Khalid en Nobody Makes Me Feel. Daarvoor nog hot stuff van Kygo en Donna Summer. Alleen maar de hete platen op de radio op de heetste dag van het jaar. En nu Thomas Gray, hier is Rumors.

Lucas and Steve, I Want It All. En daarvoor nog Thomas Gray en Rumors. Ben je gisteren nog bij Fridays on the Beach geweest? Wat een lekker weer had je toen, hè? En wat een lekkere muziek. Ja, ik ben er zelf niet geweest, maar ik heb het van horen zeggen. Swedish House Mafia, Connie Constance nu met Heaven Takes You Home.

of the groove.

0: dance.
1: These are next. So wake me up. When Hot Dance continues. Hits with a beat.
0: Hot Dance Radio.
2: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
3: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
2: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
3: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
2: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
4: Lekker. Nieuwe auto?
5: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
4: Wat regelen ze dan?
5: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
4: Move.nl. MOOOVE.nl.
5: Met 3 O's.
6: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
7: Klaas IT Consultancy.
6: Waar kunnen we u mee helpen?
8: Hallo, ik ben Jeroen van Inkel. Luister naar mijn show Dreamscape.
9: When you close your eyes, the adventure begins.
8: Elke zondagochtend vanaf 8 uur op Hot Dance Radio. Een uur lang even genieten van zachte ontwaakklanken. Zweef mee met Dreamscape. Of ontspan op elk moment dat jij daar zin in hebt. Dreamscape is ook in de app te vinden.
0: Turn up the heat.

Jada Morrison en David Guetta. Upside Down, 5 uur geweest. Welkom, dit is Hadden's Radio op de heetste dag van het jaar. Eigenlijk wel, het gaat vanavond wel onweren, dus kijk even uit. Ik ben oversteken. Gorgeous Project, Infinity, zometeen naar Oliver Helders en Carla Monroe.

Blijf lekker deze oude plat horen van James Hine, Don't Wake Me Up. Daarvan nog MK, Crystal en Dior. En de programmering ziet er iets anders uit. Zometeen na zessen hebben we Weekend Beats in de mix. Een beetje dat alvast.

0: Let's go!
1: Gistermiddag / avond heb je dat gedaan bij Fridays on the Beach. Everybody dance now. Rock the party. Bob Sinclair en Coody B. Hoorde hier op Hardest Radio. En meer hits en classics onderweg.
2: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
3: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
2: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
3: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
2: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
5: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn up-

Blijf lekker deze. 17:30 geweest trouwens. Bibi Rexha en Fatalist. New Religion. En zoals gezegd, de programmering ziet er iets anders uit. Vanavond, na 6:00, natuurlijk Weekend Beats, maar dan in de mix. 1 uur lang lekkere classics en hits in de mix. Dus. Dance Radio. Reden te meer om te blijven luisteren. Dance Radio.

Ja, het is toch wel zomers. Vind je niet? Streff, Malachi en Adam Port. Positions, Snuffer naar Kygo en Wamba Fabek. En Chasing Paradise. Dit is Hot Dance Radio met Luciesto en Brianna Grace.

11 jaar oud alweer deze plaat. Calvin Harris en Disciples, How Deep Is Your Love. En we nog hier Some Beginner Grace and Beautiful Places. Zo meteen na 6 zet ik even de andere pet op. Die van de Morrisman. 1 uur lang in de mix. Weekend Beats in de mix. Classics en hits. Dus lekker. Dance Radio. En dit is de laatste in de duur. Medusa en Heischer.

0: stories are next.
1: Save me tonight.
0: When Hot Dance continues. Hits with a beat.
2: Hot Dance Radio.
3: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
5: Voor horroropmaat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
6: Wij zijn Mr. Bellen Weasel. Je hoort ons iedere zaterdagavond in de Koekoesnest om 9 uur op Hot Dance Radio.
0: Dance beats around the globe.
7: Your digital dance floor.
8: It's time for Weekend Beats.
0: In the mix.
7: By the Morris Men.
8: Let's

0: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
1: Voor horen op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorren.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorren.nl/radio.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
5: Hot Dance Radio app.
4: The Hot Dance Radio app. Turn up the heat. Turn up the beat. Summertime on Hot Dance Radio.
3: Hot Dance Radio.
6: This is Glitterball,
7: where disco meets house, mixed by DJ Keanu.

A DJ B, won't you turn it up?

0: maken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Lekker. Nieuwe auto?
3: Ja, via move.nl. Met drie O's.
2: Wat regelen ze dan?
3: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
2: Move.nl. MOOOVE.nl.
3: Met drie O's.
4: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
5: Klaas IT Consultancy.
6: Waar kunnen we u mee helpen?
7: Hi, Bert hier. Elke werkdag sta ik klaar om samen met jou de dag te starten in de ochtend op Hot Dance Radio. Vanaf 8 uur schud ik je wakker met de lekkerste tracks, de laatste nieuwtjes voor onderweg of bij de koffiemachine, opvallende verhalen en natuurlijk een flinke dosis goede vibes. Of je nou onderweg bent naar werk of school of gewoon nog met één oog open ligt, ik ben er voor je. De ochtend op Hot Dance Radio. Elke werkdag van 8 tot 12.
8: Turn up the heat.

0: fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: What's up, everyone? This is Fed LeGrand. Check out my show, Dark Light Sessions, every Saturday at 11 p.m. on Hot Dance Radio.
4: Turn up the heat. Turn up the beat. Summertime on Hot Dance Radio.
5: Hot Dance Radio.
6: The Cuckoo's Nest Radio.

0: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Isabel Weasel. En je hoort ons iedere zaterdagavond in de Koekoesnest om 9 uur.

0: pakken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Lekker. Nieuwe auto?
3: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
2: Wat regelen ze dan?
3: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
2: Move.nl. MOOOVE.nl.
3: Met 3 O's.
4: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
5: Klaas IT Consultancy.
6: Waar kunnen we u mee helpen?
7: Hallo, ik ben Jeroen van Inkel. Luister naar mijn show Dreamscape.
8: When you close your eyes, the adventure begins.
7: Elke zondagochtend vanaf 8 uur op Hot Dance Radio. Een uur lang even genieten van zachte ontwaakklanken. Zweef mee met Dreamscape. Of ontspan op elk moment dat jij daar zin in hebt. Dreamscape is ook in de app te vinden.
9: Turn up the heat. Turn up the beat. Summertime on Hot Dance Radio.
10: Hot Dance Radio.
11: Welcome to Dark Light Sessions.

0: fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Purple Disco.
4: Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio.
5: Turn up the heat.

0: tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Tuesdays on ATS Radio are strictly for the

0: maken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Lekker. Nieuwe auto?
3: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
2: Wat regelen ze dan?
3: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
2: Move.nl. MOOOVE.nl.
3: Met 3 O's.
4: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
5: Klaas IT Consultancy.
6: Waar kunnen we u mee helpen?
7: Tuesdays on Hot Dance Radio are strictly for the ones in the know.